Furidua. Whakaro i te iarere iwa te kaumā whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.